0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gemeente en politie van Dijk en Waard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugewaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst de plaatsen nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. Dijk en Waard start met een proef voor het thuis opladen van elektrische auto's. Nu mag dat vaak niet, omdat kabels over de stoep verboden zijn. Bezitters van een elektrische auto moeten daarom naar openbare laadplaatsen en die zijn schaars. Daarom onderzoekt Dijk en Waard hoe laden voor de voordeur toch kan worden toegestaan. De proef vindt volgend jaar plaats. De inschrijving start volgende maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Topmuziek.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Progressief uit Gees wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was.

0: verantwoordelijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekke heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekke noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 op de rotonde bij de Beukenlaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken en volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is het dorp tevreden. De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Eerugewaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Eerugewaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag twee zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gemeente en politie van Dijk en Waard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst de plaatsen nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. Dijk en Waard start met een proef voor het thuis opladen van elektrische auto's. Nu mag dat vaak niet, omdat kabels over de stoep verboden zijn. Bezitters van een elektrische auto moeten daarom naar openbare laadplaatsen en die zijn schaars. Daarom onderzoekt Dijk en Waard hoe laden voor de voordeur toch kan worden toegestaan. De proef vindt volgend jaar plaats. De inschrijving start volgende maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Progressief uit Geest wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.

Je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 op de rotonde bij de Beukelaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken en volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is het dorp tevreden. De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Eerugewaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Eerugewaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag twee zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot. En mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvolueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst ter plaatse nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. Dijkenwaard start met een proef voor het thuisopladen van elektrische auto's. Nu mag dat vaak niet, omdat kabels over de stoep verboden zijn. Bezitters van een elektrische auto moeten daarom naar openbare laadplaatsen en die zijn schaars. Daarom onderzoekt Dijkenwaard hoe laden voor de voordeur toch kan worden toegestaan. De proef vindt volgend jaar plaats. De inschrijving start volgende maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
4: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
3: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
5: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
3: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Progressief uit Geest wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. De provincie Noord-Holland biedt gemeente hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 van Horen naar Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Breesandijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. De grenspaal langs de Kennemerstraatweg in Heiloo is weer terug op zijn plek. De paal uit 1921 markeert de gemeentegrens van Alkmaar en Heiloo. Begin het jaar verdween de paal. Het historisch object was naar een specialist in Alkmaar gebracht om te worden gerestaureerd. Terugkeer op de oorspronkelijke plaats bleek lastig door kabels in de grond. De paal staat nu enkele meters verder en is daardoor ook beter zichtbaar dan voorheen. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 op de rotonde bij de Beukenlaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst ter plaatse nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf

0: eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden door burgemeester Anja Schouten is goed geland bij de betrokken gemeenschap. Toch plaatst de klankbordgroep ook kanttekeningen. Het college zag immers af van formele excuses. De klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid rond het onderwerp. Maar de betrokkenen wijzen er in eerste reactie wel op dat excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap zijn. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken en volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is het dorp tevreden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

is pretty. Forever pretty.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt.

0: aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is bij de Schiphol-tunnel weer even dicht. Alle verkeerslichten staan daar op rood vanwege het hoge vrachtwagen die nu uit de rij wordt gehaald. Op de A5 naar Amsterdam, tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, heb je 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met file op de A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein zijn 2 rijstroken dicht en dat levert 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A7... van Horen naar Heerenveen bij Brezandijk en de andere kant op. Dus richting Noord-Holland doe je er ook 5 minuten langer over. Dan de A10 West naar de A10 Noord. Voor het knooppunt Koenplein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden door burgemeester Anja Schouten is goed geland bij de betrokken gemeenschap. Toch plaatst de klankbordgroep ook kanttekeningen. Het college zag immers af van formele excuses. De klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid rond het onderwerp. Maar de betrokkenen wijzen er in eerste reactie wel op dat excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap zijn. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelofarensveen 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. De grenspaal langs de Kennemerstraatweg in Heiloo is weer terug op zijn plek. De paal uit 1921 markeert de gemeentegrens van Alkmaar en Heiloo. Begin het jaar verdween de paal. Het historisch object was naar een specialist in Alkmaar gebracht om te worden gerestaureerd. Terugkeer op de oorspronkelijke plaats bleek lastig door kabels in de grond. De paal staat nu enkele meters verder en is daardoor ook beter zichtbaar dan voorheen. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Herugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 op de rotonde bij de Beukelaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugewaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst ter plaatse nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op de afsluiting.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Er is nog niet zo heel veel aan de hand op 2G Noord-Holland. Twee files vallen op. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen 12 kilometer file rijden door een ongeluk. En dat kost je bijna 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor industriegebied Boekelemeer. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden door burgemeester Anja Schouten is goed geland bij de betrokken gemeenschap. Toch plaatst de klankbordgroep ook kanttekeningen. Het college zag immers af van formele excuses. De klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid rond het onderwerp. Maar de betrokkenen wijzen er in eerste reactie wel op dat excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap zijn. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken en volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is het dorp tevreden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt, willen het recht op een

0: begin van de avond is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast dagelijkse files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud. Twee opvallende, de A10 om te beginnen tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dezelfde A10 tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel. Daar zijn zelfs 3 rijstoken dicht. Daar ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in Noord-Holland op de weg. Er staan een paar korte dagelijkse files. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep zo'n 9 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A10 bij Amsterdam op de ring tussen Landsmeer en Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Hier zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar door het COA. In maart plaatst het COA onverwachts ruim 50 mannen, vrouwen en kinderen in het hotel. Maar volgens de gemeente past langdurig wonen niet binnen de hotelbestemming en wordt hiermee mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft inmiddels geprotesteerd tegen de actie van Alkmaar. De reactie van het COA wordt momenteel door Alkmaar bestudeerd. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van een bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Rugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het valt mee met de drukte in Noord-Holland. Er staan wat korte dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Met één uitzondering, dat is de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Amstelveen staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files deze vrijdagmiddag in Noord-Holland. Tot beginnen de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De afrit is daar ook dicht. Hou rekening met 4 kilometer file en een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Durgendam 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar door het COA. In maart plaatst het COA onverwachts ruim 50 mannen, vrouwen en kinderen in het hotel. Maar volgens de gemeente past langdurig wonen niet binnen de hotelbestemming en wordt hiermee mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft inmiddels geprotesteerd tegen de actie van Alkmaar. De reactie van het COA wordt momenteel door Alkmaar bestudeerd. De politie onderzoekt meerdere zakkenrollerijen die afgelopen zaterdag plaatsvonden bij station Castricum. Tussen 3 en 5 uur werden volgens de politie ongeveer 10 treinreizigers gerold. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die ingreep toen een portemonnee werd gestolen en ze deze terugbezorgde aan het slachtoffer. Slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan worden opgeroepen om dat alsnog te doen. De grenspaal langs de Kennemerstraatweg in Heiloo is weer terug op zijn plek. De paal uit 1921 markeert de gemeentegrens van Alkmaar en Heiloo. Begin dit jaar verdween de paal. Het historische object was naar een specialist in Alkmaar gebracht om te worden gerestaureerd. Terugkeer op de oorspronkelijke plaats bleek lastig door kabels in de grond. De paal staat nu enkele meters verder en is daardoor ook beter zichtbaar dan voorheen. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op de rotonde bij de Beukenlaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland niet heel erg druk. Er staan wat korte dagelijkse files en eigenlijk maar één uitzonderlijk lange. Dat is de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstokken zijn dicht. Vertraging is ruim een half uur. En verder de A10 tussen afrit Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En verder valt ook nog op ten slotte de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Vinkeveen staat 3 kilometer file met ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan slechts nog een paar korte files in Noord-Holland. De meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Zoals de A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam over Amstel en Durgedam. Ook hier 5 minuten oponthoud. En de A10 Noord voor de Koentunnel vanuit Landsmeer. Ook daar nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is vrijdag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Schinkelwaard bij station Alkmaar Noord. Bij deze rotonde, vlakbij station Alkmaar Noord, gebeuren vaker aanrijdingen met fietsers. Het slachtoffer moest naar de eerste hulp per ambulance mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de betrokken auto is door de politie aangehouden, onder meer omdat hij geen geldig rijbewijs had. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden door burgemeester Anja Schouten is goed geland bij de betrokken gemeenschap. Toch plaatst de klankbordgroep ook kanttekeningen. Het college zag immers af van formele excuses. De klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid rond het onderwerp. Maar de betrokkenen wijzen er in eerste reactie wel op dat excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap zijn. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst de plaatsen nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: your grandma's coat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A7 Heerenveen richting Hoorn, bij Den Oever op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En de A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Buitenveldert en Watergraafsmeer 4 kilometer door een ongeluk, hou rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wel geteld één file nog in Noord-Holland en die staat op de ring van Amsterdam. De ring Oost om precies te zijn. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Watergraafsmeer. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar door het COA. In maart plaatst het COA onverwachts ruim 50 mannen, vrouwen en kinderen in het hotel. Maar volgens de gemeente past langdurig wonen niet binnen de hotelbestemming en wordt hiermee mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft inmiddels geprotesteerd tegen de actie van Alkmaar. De reactie van het COA wordt momenteel door Alkmaar bestudeerd. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de droogmakerij in de flank van een bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. De gemeente en politie van Dijkenwaard heeft de jaarwisseling geëvalueerd en nemen maatregelen. In de week ervoor werd op meerdere plekken in Herugewaard zwaar vuurwerk afgestoken. Op 30 december leidde dat op de Cornelia van Arkeldijk tot ruzie met omwonenden. En op Oudejaarsdag moest hij mee erbij komen in de Rivierenwijk. Betere uitwisseling van informatie en meer gerichte inzet op meldingen moeten de kans op wantoestanden verkleinen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio
4: 80. You know, you make me feel so good inside.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar door het COA. In maart plaatst het COA onverwachts ruim 50 mannen, vrouwen en kinderen in het hotel. Maar volgens de gemeente past langdurig wonen niet binnen de hotelbestemming en wordt hiermee mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft inmiddels geprotesteerd tegen de actie van Alkmaar. De reactie van het COA wordt momenteel door Alkmaar bestudeerd. De politie onderzoekt meerdere zakken rollerijen die afgelopen zaterdag plaatsvonden bij station Castricum. Tussen 3 en 5 uur werden volgens de politie ongeveer 10 treinreizigers gerold. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die ingreep toen een portemonnee werd gestolen en ze deze terugbezorgde aan het slachtoffer. Slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan worden opgeroepen om dat alsnog te doen. De grenspaal langs de Kennemerstraatweg in Heiloo is weer terug op zijn plek. De paal uit 1921 markeert de gemeentegrens van Alkmaar en Heiloo. Begin het jaar verdween de paal. Het historisch object was naar een specialist in Alkmaar gebracht om te worden gerestaureerd. Terugkeer op de oorspronkelijke plaats bleek lastig door kabels in de grond. De paal staat nu enkele meters verder en is daardoor ook beter zichtbaar dan voorheen. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op de rotonde bij de Beukenlaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
4: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
3: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file nog op de A10 Noord bij Amsterdam richting de Koentunnel. Vanaf Landsmeer gezien staat zo'n 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een fietser is vrijdag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Schinkelwaard bij station Alkmaar Noord. Bij deze rotonde, vlakbij station Alkmaar Noord, gebeuren vaker aanrijdingen met fietsers. Het slachtoffer moest naar de eerste hulp per ambulance mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de betrokken auto is door de politie aangehouden, onder meer omdat hij geen geldig rijbewijs had. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De hoge temperaturen van vrijdag hebben ook gevolgen voor de traditionele Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie van de markt heeft besloten het programma in te korten. De kaasdagen stillen samen zogenoemde berries van rond de 125 kilo over het Waagplein. En dat is bij hoge temperaturen moeilijker vol te houden. Rondom de markt zijn extra schaduwplekken gecreëerd om het ook voor bezoekers aangenaam te houden. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden door burgemeester Anja Schouten is goed geland bij de betrokken gemeenschap. Toch plaatst de klankbordgroep ook kanttekeningen. Het college zag immers af van formele excuses. De klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid rond het onderwerp. Maar de betrokkenen wijzen er in eerste reactie wel op dat excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap zijn. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst ter plaatse nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. De politie onderzoekt meerdere zakkenrollerijen bij station Castricum afgelopen zaterdag. Tussen 3 en 5 uur werden ongeveer 10 treinreizigers beroofd. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die een gestolen portemonnee terugbezorgde aan het slachtoffer. Mensen die nog geen aangifte deden worden opgeroepen dat alsnog te doen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden, hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. De hoge temperaturen van vrijdag hadden gevolgen voor de Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie had het programma ingekort. Kaasdragers tilden berries van rond de 125 kilo over het Waagplein, wat bij hitte zwaarder is om vol te houden. Rondom de markt waren extra schaduwplekken gecreëerd voor bezoekers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annet Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek. Ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden is goed ontvangen bij de betrokken gemeenschap. Dat meldt de Klankbordgroep. Wel plaatst de groep kanttekeningen omdat het college afzag van formele excuses. De Klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid, maar noemt excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Je hebt een nare droom.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden 2 doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren een strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. De politie onderzoekt meerdere zakkenrollerijen bij station Castricum afgelopen zaterdag. Tussen 3 en 5 uur werden ongeveer 10 treinreizigers beroofd. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die een gestolen portemonnee terugbezorgde aan het slachtoffer. Mensen die nog geen aangifte deden worden opgeroepen dat alsnog te doen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelbaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. De hoge temperaturen van vrijdag hadden gevolgen voor de Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie had het programma ingekort. Kaasdragers tilden berries van rond de 125 kilo over het Waagplein, wat bij hitte zwaarder is om vol te houden. Rondom de markt waren extra schaduwplekken gecreëerd voor bezoekers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee